0: die ronde weer naar huis. Ze werden 2 weken geleden geëvacueerd vanwege de hevige bosbranden daar. Die branden zijn intussen onder controle en dus wordt de ontruiming opgeheven. In 1 van de 2 dorpen blijft nog wel de ontmijningsdienst van het Franse leger aanwezig, omdat er in het dorp bommen uit de Tweede Wereldoorlog zijn gevonden die door de bosbrand mogelijk beschadigd zijn. In de Gironde werden in totaal 23 dorpen ontruimd vanwege de branden. En de Kennedy-tunnel voor fietsers en voetgangers in Antwerpen is de voorbije avond weer opengesteld voor de gebruikers. In de tunnel was er een waterlek ontstaan, waardoor die de voorbije dag moest afgesloten worden. Het lek is intussen gedicht, maar er blijven nog wel problemen met de liften, zegt Stefanie Nagels van de dienst Wegen en Verkeer.
1: We hebben de tunnelkoker daarnet terug kunnen openen voor de fietsers, voor de voetgangers die er passeren. De liftoprichter Hoever, die blijft momenteel wel nog even uit dienst. Dat komt omdat het lek zich situeerde eerder aan de kant van Rechteroever en het water sijpelde ook langs de liftschacht deels naar beneden en dat is momenteel nog een klein beetje het geval. En zolang dat die liftschacht, dat daar water doorkomt, ja, dan kunnen we die lift niet in dienst nemen.
0: En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tot 22 graden. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen dan tot 36 graden. Meer op veertiennieuws.be.
2: De tijdloze.
3: Niet kapot te krijgen.

0: Een fotoboek vol herinneringen gaat voor eeuwig mee. Check
1: smartfoto.be.
2: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
3: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
2: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar 1,89 euro voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.

0: Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 3:00, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In de Gazastrook zijn de voorbije dag zeker 18 mensen om het leven gekomen bij aanvallen van het Israëlische leger. Dat is het hoogste aantal op één dag in weken. Bij de slachtoffers zijn ook verscheidene kinderen. De luchtaanvallen werden uitgevoerd zonder waarschuwing of evacuatiebevel. En er werden vooral woongebouwen en appartementsblokken geviseerd. De aanvallen komen er enkele dagen nadat de Amerikaanse president Trump sprak over een historische overeenkomst in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. In totaal zijn er sinds het staakt het vuur dat vorig jaar in oktober al inging zeker 1230 Palestijnen gedood. Het Israëlische leger bezet ook een steeds groter deel van de Gazastrook, meer dan 60% intussen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er de komende dag nieuwe onderhandelingen met Iran zullen beginnen over een staakt het vuren. Het voorbije weekend besloot Trump nog om een geplande aanval op Iran af te blazen op vraag van Iran zelf en enkele landen in het Midden-Oosten. Die landen zouden dat gevraagd hebben omdat de krijtlijnen van een akkoord zouden zijn overeengekomen, beweert Trump.
3: The reason they asked is I think there's a deal. There's a deal on Hormuz, and then there will be a deal on the nuclear, or you might call it the denuclearization of Iran. I call it the denuclearization of Iran. So we're holding it, we'll just see. We're also asked by Iran, very strongly actually. They said we'd like to make a deal.
2: Iran zelf heeft nog niet gereageerd. Het is ook niet de eerste keer dat Trump zegt dat de VS en Iran met elkaar spreken en dat een akkoord dichtbij is, maar vaak draait dat dan uit op niets en gaan de aanvallen gewoon door. En bij aanvallen van het Russische leger op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn de voorbije dag zeker 2 mensen om het leven gekomen, 31 anderen raakten gewond. Bij de aanval werden glijbommen gebruikt. Die zouden ook verschillende appartementsgebouwen in de stad hebben geraakt. Ook Gerson, Kharkiv en het Dnipropetrovsk werden aangevallen. Ook daar zouden enkele dodelijke slachtoffers zijn gevallen. Het Oekraïnse leger voerde op zijn beurt ook aanvallen uit op verschillende regio's in Rusland. Daarbij zouden in totaal zeker 9 mensen gedood zijn. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tot 22 graden. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen dan tot 36 graden. Meer op veertiennieuws.be.
0: De tijdloze.
1: Niet kapot te krijgen.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 4:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In de Gazastrook zijn gisteren zeker 18 mensen om het leven gekomen bij aanvallen van het Israëlische leger. Dat is het hoogste aantal op één dag in weken. Bij de slachtoffers zijn ook verschillende kinderen. De luchtaanvallen werden uitgevoerd zonder waarschuwing of evacuatiebevel en er werden ook vooral woongebouwen en appartementsblokken geviseerd. De aanvallen komen er enkele dagen nadat de Amerikaanse president Trump sprak over een historische overeenkomst in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. In totaal zijn er sinds het staakt het vuren dat vorig jaar in oktober al inging zeker 1230 Palestijnen gedood. Het Israëlische leger bezet ook een steeds groter deel van de Gazastrook, meer dan 60% intussen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er de komende dag nieuwe onderhandelingen met Iran zullen beginnen over een staakt het vuren. Het voorbije weekend besloot Trump nog om een geplande aanval op Iran af te blazen op vraag van Iran zelf en enkele landen in het Midden-Oosten. Die landen zouden dat gevraagd hebben omdat de krijtlijnen van een akkoord zouden zijn overeengekomen, beweert Trump.
3: The reason they asked is I think there's a deal. There's a deal on Hormuz, and then there will be a deal on the nuclear, or you might call it the denuclearization of Iran. I call it the denuclearization of Iran. So we're holding it, we'll just see. We're also asked by Iran, very strongly actually, they said we'd like to make a deal.
2: Iran zelf heeft nog niet gereageerd. Het is ook niet de eerste keer dat Trump zegt dat de VS en Iran met elkaar spreken en dat een akkoord dichtbij is. Maar vaak draait dat dan uit op niets en gaan de aanvallen gewoon door. Het noordoosten van Egypte is getroffen door een aardbeving. Die had een kracht van 5,4. Het epicentrum van de aardbeving lag nabij de havenstad Suez. Maar de schok werd ook gevoeld in de hoofdstad Cairo. Voorlopig zijn er geen meldingen van slachtoffers of schade. Sterke aardbevingen komen niet vaak voor in Egypte. Een van de meest dodelijke gebeurde in 1992. Toen kwamen meer dan 500 mensen om het leven. En de Italiaanse marine heeft een schip geënterd dat deel zou uitmaken van de zogenoemde Russische schaduwvloot. Met die schepen probeert Rusland de sancties en embargo's te omzeilen om zo de oorlog in Oekraïne te financieren. Het gaat om een olietanker die op weg was van Benin naar Turkije. Er is een onderzoek geopend. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen tot 22 graden. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen dan tot 36 graden. Meer op 14nieuws.be.
0: De tijdloze.
1: Niet kapot te krijgen.

0: tijdloze.
1: Het is 5:00 14 uur met Betty van Rompuy. De Amerikaanse president Trump zegt dat er vandaag opnieuw onderhandeld wordt met Iran over een staakt het vuren. Eergisteren was Trump nog van plan om een grootscheepse aanval op Iran uit te voeren, maar die zou zijn afgeblazen op verzoek van Iran en enkele landen in het Midden-Oosten. Want de krijtlijnen voor een akkoord zouden vastliggen. Trump spreekt van een akkoord om de straat van Hormuz weer open te stellen voor olie- en gastankers, en er zou ook een akkoord in de maak zijn over het kernprogramma van Iran.
2: Is het deel aan Hormuz? And then there will be a deal on the nuclear, or you might call it the denuclearization of Iran. So we're holding it. We're also asked by Iran, very strongly actually. They said we'd like to make a deal.
1: Het is niet de eerste keer dat Trump zegt dat er opnieuw overleg komt tussen de VS en Iran, maar dat draait meestal op niets uit. De regering van Marokko heeft gisteravond voor het eerst gereageerd op de massale oversteek van migranten via de zee van Marokko naar het Spaanse Ceuta. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat er veel foutieve informatie verspreid is over de rol van zijn land. Marokko zou de grenscontroles even hebben versoepeld, maar volgens de Marokkaanse minister hebben mensensmokkelaars foute dingen verspreid via sociale media, waardoor tienduizenden mensen de oversteek waagden. Zeker 72 mensen kwamen daarbij om het leven, vooral door verdrinking. Morgen wordt de crisis in Ceuta besproken door de Europese ministers van Binnenlandse Zaken. In Antwerpen is de Kennedy-tunnel voor fietsers en voetgangers onder de Schelde sinds gisteravond weer open. Gisterochtend was er een waterlek ontstaan, waardoor de tunnel moest afgesloten worden. Dat lek is nu gedicht, maar er is nog een probleem met een van de liften, zegt Stefanie Nagels van de dienst Wegen en Verkeer.
3: We hebben de tunnelkoker terug kunnen openen voor de fietsers, voor de voetgangers. De lift op Rechterhoever, die blijft wel nog even uit dienst. Dat komt omdat het lek zich situeerde eerder aan de kant van Rechterhoever. En het water sijpelde ook langs de liftschacht deels naar beneden. En zolang dat die liftschacht, dat daar water doorkomt, ja, dan kunnen we die lift niet in dienst nemen.
1: De nieuwe Spider-Man-film heeft in zijn openingsweekend wereldwijd $928 miljoen opgeleverd. Dat is het op één na meest succesvolle openingsweekend ooit. Alleen de film Avengers Endgame deed het in 2019 nog beter, met alles samen $1,2 miljard. Het weer. We krijgen een tropisch warme dag met veel zon en temperaturen tot 36 graden. Aan zee is dat 26 graden. Na de middag kan het hier en daar onweren. Meer op 14nieuws.be.
0: De tijdloze.
4: Niet kapot te krijgen.

0: Tijdloze. Het is 6:00. Goedemorgen. De Antwerpse fietserstunnel is weer hersteld. In Antwerpen is de Kennedy-tunnel voor fietsers en voetgangers onder de Schelde sinds gisteravond weer open. Gisterenochtend was er een waterlek ontstaan, waardoor de tunnel moest afgesloten worden. Dat lek is nu hersteld, maar er is wel nog een probleem met één van de liften, zegt de dienstwegen en verkeer.
1: We hebben de tunnelkoker terug kunnen openen voor de fietsers, voor de voetgangers. De liftoprichterhoever die blijft wel nog even uit dienst. Dat komt omdat het lek zich situeerde eerder aan de kant van de rechteroever en het water sijpelde ook langs de liftschacht deels naar beneden. En zolang dat die liftschacht, dat daar water doorkomt, ja, dan kunnen we die lift niet in dienst nemen.
0: In Turnhout is er onverwacht een graffiti-kunstwerk opgedoken van de overleden zangeres Margriet Hermans. Twee Nederlandse zussen hebben op een muur in de stad een groot portret gemaakt van haar. Margriet kwam uit Turnhout en overleed 2 maanden geleden. De Nederlandse graffiti-kunstenaars waren in ons land op uitnodiging van de VZW Make Street Art Great Again. Ze kenden Margriet Hermans zelf niet. De eigenares van de muur en ook de buurtbewoners wisten er niks van, maar zijn er wel blij mee.
2: We wisten er niks van, onze buurt. Had er ons dat tent opgemaakt en we zijn dan gaan kijken en we vonden het heel mooi. Er stond al eens zo wat op, graffiti, maar dat trok echt op niks. Maar deze is wel heel mooi, dat is goed geslaagd.
3: Ik vind dat prachtig. Echt, zij verdient dat.
4: Zeer geslaagd. Het is Margriet zoals ze altijd is geweest.
0: De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er vandaag opnieuw onderhandeld wordt met Iran over een staakt het vuren. Eergisteren was Trump nog van plan om een grote aanval op Iran uit te voeren, maar die zou zijn afgeblazen op vraag van Iran zelf en enkele andere landen. Maar het is niet de eerste keer dat Trump zegt dat er opnieuw overleg komt tussen de VS en Iran, terwijl dat helemaal niet zo is. Vandaag wordt het erg warm, lokaal tot 37 graden, veel zon ook. Later komen er meer wolken met kans op enkele onweersbuien. Ook vanavond en van de volgende nacht plaatselijk regen of onweer. Morgen 31 graden en onweerachtig.
5: De tijdloze.
6: Niet kapot te krijgen.

0: bij Aldi 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldieprijs van maar €6,95. Aldi, altijd slim.
1: De tijdloze Life.

0: Tijdloze.
1: Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst,

heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes. Verzoeknummers. AC/DC. Sherry. Bakske vol met stro. Ik weet niet waarom. Ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

0: Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
1: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
2: Code Yellow!
3: Knaldi!
4: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
5: De tijdloze. Het is 7 uur. Goedemorgen.
6: Veel bedrijven werken met het facturatiesysteem van de overheid. 89% van de bedrijven in ons land is al aangesloten op Peppol, het systeem van de overheid waarmee ze facturen moeten versturen. Dat is verplicht sinds begin dit jaar, maar de eerste maanden was het voor veel bedrijven moeilijk om hun oude software te koppelen aan Peppol. Nu werkt het systeem op de meeste plekken wel goed, zegt de Vereniging van Boekhouders.
7: Tegen april hadden, laten we zeggen, het gros van alle softwarehuizen hun systemen aangepast, dat het gemakkelijker was om Peppol te lanceren en de facturen binnen te krijgen. Maar er zijn uitzonderingen. Hè? Mensen van 80 en 75 jaar die nog een activiteit hebben. Ja, en die willen niet veranderen. Hè? Het was goed vroeger en wel, moet nu ook maar goed blijven.
6: De zelfstandigen die het verplichte systeem na 7 maanden nog niet gebruiken, hebben voorlopig geen boete gekregen. De overheidsdienst Financiën gaat eerst nog met hen praten. In Antwerpen is de Kennedy-tunnel voor fietsers en voetgangers onder de Schelde sinds gisteravond weer open. Gisterenochtend was er een waterlek ontstaan, waardoor de tunnel moest afgesloten worden. Dat lek is dan hersteld, maar er is wel nog een probleem met een van de liften, zegt de dienst Wegen en Verkeer.
8: We hebben de tunnelkoker terug kunnen openen voor de fietsers, voor de voetgangers. De lift op Rechterhoever, die blijft wel nog even uit dienst. Dat komt omdat het lek zich situeerde eerder aan de kant van Rechterhoever en het water sijpelde ook langs de liftschacht deels naar beneden. En zolang dat die liftschacht, dat daar water doorkomt, ja, dan kunnen we die lift niet in dienst nemen.
6: In de Amerikaanse staat Washington, aan de grens met Canada, zijn nu al 60.000 mensen geëvacueerd voor verschillende bosbranden. Die hebben ook al heel veel natuur verwoest. En er zijn ook al zeker 600 gebouwen vernield door het vuur. Dit weekend had de gouverneur de noodtoestand uitgeroepen. Er zijn nog geen slachtoffers gemeld, maar heel wat bosbranden daar zijn nog niet onder controle. En nog in Amerika zegt president Trump dat er vandaag opnieuw onderhandeld wordt met Iran over een staakt het vuren. Eergisteren was Trump nog van plan om een grote aanval op Iran uit te voeren, maar die zou zijn afgeblazen op vraag van Iran en enkele andere landen. Maar het is ook niet de eerste keer dat Trump zegt dat er overleg komt tussen de VS en Iran, terwijl dat niet zo is. Het wordt vandaag erg warm, lokaal tot 37 graden. Veel zon ook, later komen er meer hoge wolken met kans op enkele onweersbuien. Ook vanavond en vannacht plaatselijk regen of onweer. Morgen 31 graden en onweerachtig.
5: De tijdloze zomer. Een hele zomer lang alleen muziek.

0: zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Ik heb zin in iets zomers.
1: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
3: Gazpacho met meloen? Doen!
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: De tijdloze.
5: Dit komt uit de jaren 70.

0: De tijdloos.
1: Hoi, ik ben Wouter en mijn favoriete zomerplaat is 1979 van de Smashing Pumpkins. Ook al omdat ze in de videoclip in een zwembad springen allemaal. Hupsakee.
2: De tijdloze zomer.

0: Een sappig tussendoortje delen, dat kan tellen.
1: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
0: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
2: Hallo, kus. Het is uw rechteroor hier.
3: En hier uw linkeroor.
2: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
3: Wat blief?
2: Zie je het wel?
3: Oh, amai, dat is ampetant.
2: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
3: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
2: Wat?
3: Aan halve prijs?
2: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
3: Wat blief?
2: Bij Hans.
3: Ja, ja, het kan anders.
4: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
5: De tijdloze.

0: Tijdloze. Het is 8:00. Goedemorgen. Peppel is dan toch populair geworden. 89% van de bedrijven in België is al aangesloten op Peppel. Dat is het systeem van de overheid waarmee ze facturen moeten versturen. Dat is verplicht sinds begin dit jaar, maar de eerste maanden was het voor veel bedrijven moeilijk om hun oude software te koppelen aan Peppel. Nu werd het op de meeste plekken wel goed en zelfstandigen zien nu ook de voordelen in vergelijking met de papieren facturen, zegt de Vereniging van Boekhouders.
1: Daar winnen zij dus veel tijd mee. Dat vloog vroeger allemaal in een kartonnen doos of in een schoendoos en dan ging die zelfstandig met die doos naar zijn boekhouder. Voilà, hier zijn mijn facturen, los de top. Nu is de boekhouder of de accountant bijna zeker dat hij alle documenten heeft. Ten begin hebben veel accountants nog altijd dubbel gecheckt of dan de gegevens juist waren en dergelijke. Maar daar hoor ik vandaag niet veel klachten meer over.
0: De zelfstandigen die het verplichte systeem na 7 maanden nog altijd niet gebruiken, die hebben voorlopig geen boete gekregen. De overheidsdienst Financiën gaat eerst nog met hen praten. Op de E40 naar Brussel zijn werken begonnen aan het viaduct van Kraaijnem. Het verkeer moet sinds vanmorgen op 2 in plaats van op 3 rijstroken en moet ook veel trager rijden. In Sterrebeek, net voor de werken, gebeurde er vanmorgen wel al een ongeval. 2 rijstroken waren een tijd lang versperd, maar alles is nu weer open. In de Palestijnse Gazastrook zijn zeker 18 mensen gedood bij bombardementen van het Israëlische leger. Bij de slachtoffers zijn ook verschillende kinderen en er zijn ook heel wat gewonden. Israël viel vooral woongebouwen en appartementsblokken aan. Sinds oktober vorig jaar is er nochtans een staakt het vuren, maar Israël bleef Gaza sindsdien bijna elke dag aanvallen en heeft in totaal meer dan 1200 Palestijnen gedood. Het Israëlische leger bezet ook een steeds groter deel van de Gazastrook, meer dan 60% intussen, ook al is dat illegaal. In de Amerikaanse staat Washington aan de grens met Canada zijn nu al 60.000 mensen geëvacueerd voor verschillende bosbranden. Die hebben al heel veel natuur verwoest en er zijn ook al zeker 600 gebouwen vernield door het vuur. Dit weekend had de gouverneur de noodtoestand uitgeroepen. Er zijn nog geen slachtoffers, maar heel wat bosbranden zijn nog niet onder controle. En de nieuwe Spider-Man-film heeft in zijn openingsweekend wereldwijd $928 miljoen opgebracht. En dat is het op één na meest succesvolle openingsweekend ooit. Alleen de film Avengers Endgame deed het in 2019 nog beter met maar liefst $1,2 miljard. Het wordt vandaag erg heet, lokaal tot 37 graden. Veel zon ook, later komen er meer hoge wolken met kans op enkele onweersbuien. Ook vanavond en volgende nacht plaatselijk regen of onweer. Morgen 31 graden en onweerachtig.
2: De tijdloze.
3: Goedemorgen. Start je dag met een tijdloze tegelwijsheid van Jan Peumans. Tijdloze tegelwijsheid.
4: Dit zijn de woorden van Eddie Vedder van Pearl Jam. Behoud wat je hebt, geef wat je kunt. Streef een levenshouding na die de balans houdt tussen zelfzorg en vrijgevigheid. Dat is eigenlijk een hele mooie uitspraak. Want voor jezelf zorgen betekent eigenlijk ook, en dat zit in dat woord vrijgevigheid, dat betekent ook dat je voor andere mensen zorgt. En iedereen doet dat op zijn manier. Hè. Je bent presentator bij een radioprogramma, je bent zanger. Dan geef je ook iets aan iemand anders. Dus ik denk dat hij dat daarmee bedoeld heeft. Mooie woorden.
3: Tijdloze tegelwijsheid.

0: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
1: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: De tijdloze.
3: Dit komt uit de jaren 60.

0: Tijdloos.
1: Goedemorgen, het is 8:30. Hoog tijd voor de tijdloze vraag van vandaag. Met de enige echte Ben Krabbe.
2: Dit is de tijdloze vraag van vandaag.
3: De TC in TC-Matic is een afkorting van de groep waarin Arno speelde voor TC-Matic. Wat was de naam van die band? A. De Chameleons. B. De Clochards. Of C. Ten Scouter.
2: Dit is het antwoord op de tijdloze vraag van vandaag.
3: Het juiste antwoord is C. Ten Scouter. Want die naam was een samentrekking van de naam van oprichters Arno Hintjes en Paul de Koeteren. Vandaar ook Ten Scouter, werd er soms gezegd, maar het is wel degelijk Ten Scouter.
0: De tijdloze.

shoulder. She said,

0: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecueworst.
1: 25% op barbecueworst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Begin jouw grote projecten bij Bricoplanet. Op 1 en 3 augustus krijg je 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plusleden. Enkel bij Bricoplanet met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
3: De tijdloze. Het is 9 uur. Goedemorgen.
4: Je zal een verzekering gemakkelijker kunnen stopzetten. Vanaf volgend voorjaar moet het makkelijker worden om over te stappen naar een andere verzekeraar of om een verzekering op te zeggen. Dat staat in het Belang van Limburg. Een aangetekende brief sturen zal dan niet meer nodig zijn. Je moet in enkele klikken een verzekering kunnen stopzetten, zegt minister van Consumentenbescherming Rob Beenders.
5: Wat er gaat gebeuren is dat elke verzekeringsmaatschappij op hun website, in je digitaal platform, via één knop duidelijk moet maken wanneer loopt je verzekering af, hoe kan je die stopzetten. En je kan eigenlijk in 3 kliks je verzekering opzeggen. Of je kan aan de verzekeringsmakelaar vragen om eigenlijk de opzeg zelf te regelen, zodat je het zelf niet moet doen, waardoor het veel makkelijker wordt om over te schakelen.
4: Elk jaar verandert maar 5-10% van de Belgen van verzekering. 89% van de bedrijven in ons land is al aangesloten op Peppol, het systeem van de overheid waarmee ze facturen moeten versturen. Dat is verplicht sinds begin dit jaar, maar de eerste maanden werkte het niet helemaal goed. Nu wel, en er zijn dus ook maar weinig zelfstandigen die niet zijn overgestapt, zegt de Vereniging van Boekhouders.
6: Dat zijn ouderen, mensen van 80 en 75 jaar die nog een activiteit hebben. En die willen niet veranderen. Het was goed vroeger en wel moet nu ook maar goed blijven. En anderzijds heel jonge zelfstandigen, maar die eigenlijk niet echt ook een goede opleiding gehad hebben van economie, laten we het zo stellen. Maar dat zijn dan meestal bijberoepers die toch proberen een extra frank te verdienen.
4: De zelfstandigen die Peppol nog niet gebruiken hebben voorlopig geen boete gekregen. In de Palestijnse Gaza-strook zijn zeker 18 mensen gedood bij bombardementen van het Israëlische leger. Bij de slachtoffers zijn ook verschillende kinderen en er zijn ook heel wat gewonden. Israël viel vooral woongebouwen en appartementsblokken aan. Sinds oktober vorig jaar is er nochtans een staakt het vuren, maar Israël bleef Gaza sindsdien bijna elke dag aanvallen en heeft in totaal meer dan 1200 Palestijnen gedood. Het Israëlische leger bezet ook een steeds groter deel van de Gaza-strook, meer dan 60% intussen. Ook al is dat illegaal. Bij aanvallen van het Russische leger op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 2 mensen gedood en tientallen anderen raakten gewond. Verschillende appartementsgebouwen zijn geraakt. Ook andere steden werden aangevallen en ook daar zouden dodelijke slachtoffers zijn gevallen. Het Oekraïnse leger voerde dan ook aanvallen uit op regio's in Rusland. Daarbij zouden in totaal zeker 9 mensen zijn gedood. Het wordt vandaag heet tot 37 graden. Het is zonnig, maar later komen er meer hoge wolken met kans op enkele onweersbuien. Ook vanavond en vannacht plaatselijk regen of onweer. Morgen 31 graden en onweerachtig. Vanaf woensdag stilaan minder warm.
7: De tijdloze.
8: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: Luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot. Het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: De tijdloze.
3: Dit komt uit de jaren 80.

0: Lozen.
1: Live and kicking.
2: De New Wave Dag op de Lokerse Feesten bracht ons gisteren helemaal terug naar de jaren 80. De Human League kreeg het publiek moeiteloos mee. En ja hoor, deze klassieker passeerde natuurlijk ook. Dit is Don't You Want Me Live.
0: De tijdlozen.
1: Live and kicking.
3: Thank you very much for coming to the show tonight. This is the last song.

0: bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
2: De tijdloze.

0: Gens van Delijzen gaan we promokokken.
1: Ik heb zin in iets zomers.
0: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
1: Gazpacho met meloen? Doen!
0: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delijzen. Mee met het leven.
2: De tijdloze. Het is 10:00. Goedemorgen.
3: Je zal een verzekering makkelijker kunnen stopzetten. Vanaf volgend voorjaar moet het makkelijker worden om over te stappen naar een andere verzekeraar of om een verzekering op te zeggen. Een aangetekende brief sturen zal dan niet meer nodig zijn. Je zal dat snel zelf online kunnen regelen. Nu hebben veel mensen een overbodige verzekering, zegt minister van Consumentenbescherming Rob Beenders.
4: Het is inderdaad zo dat heel veel mensen met een verzekering zitten of soms ook dubbel verzekerd zijn. Ze hebben bijvoorbeeld een gezondheidsverzekering via het werk, maar hebben dan zelf nog een extra verzekering bij een mutualiteit. En ze vinden het dan een heel gedoe om dat op te zeggen. Ze weten niet hoe dat moet. Ja, we gaan dat gewoon makkelijker maken, zodat je eigenlijk in 3 kliks ook je abonnement kan stopzetten.
3: Elk jaar verandert maar 5 tot 10% van de Belgen van verzekering. Een kinderboerderij in Braschaat bij Antwerpen is dan toch de bron van een besmetting met de stekbacterie bij verschillende kinderen. De boerderij werd enkele weken geleden gesloten nadat 8 kinderen met zware nierproblemen in het ziekenhuis waren beland. De overheid heeft mest van de dieren op de kinderboerderij onderzocht en daar is de bacterie in teruggevonden, zegt het departement Zorg.
5: Niet alle kinderen zijn rechtstreeks op die boerderij geweest. Van sommige kinderen zien we contact via tussenpersonen, via familieleden. Van een aantal andere kinderen weten nog niet exact hoe zij het contact met die dieren hebben opgelopen. Maar ook zij moeten via een aantal tussenpersonen eventueel toch een contact gehad hebben met de boerderij, met de dieren daar.
3: De kinderboerderij in Braschaat nam intussen maatregelen en mag morgen weer opengaan. Ariana Grande zal vanaf volgende maand niet meer te zien zijn in het openbare leven. Ze zegt dat ze genoeg heeft van de eindeloze kritiek die ze de laatste jaren krijgt op haar leven, vooral op haar gezondheid. Veel mensen vragen zich af of Ariana ziek is omdat ze mager is. Zelf heeft ze er nooit een verklaring voor gegeven, maar ze riep wel al meermaals op om niet zomaar te oordelen over iemands uiterlijk. Enkele dagen geleden nog bracht ze haar 8e album uit. Ook daarin heeft ze het over alle commentaar. Ariana Grande zal vanaf september niet meer optreden en volgend jaar zal ze ook niet meer meespelen in een musical. Het is heet, tot 37 graden halen we. Het is ook zonnig, maar later komen er meer hoge wolken met kans op enkele onweersbuien. Ook vanavond en vannacht lokaal regen of onweer. Morgen 31 graden en ook nog onweerachtig. Vanaf woensdag stilaan minder warm.
6: De tijdloze.
2: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
1: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
0: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
2: De tijdloze.
3: Dit komt uit de jaren 90.

0: Feitloos.
1: Ik ben Marieke en mijn favoriete zomerplaat is van Inexcess, mijn Mystify. Het moment dat dat nummer begint en ik hoor zijn stem, dan wil ik gewoon naar buiten in de zon en kan niet meer binnen blijven.

0: Begin jouw grote projecten bij Bricoplanet. Op 1 en 3 augustus krijg je 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plusleden. Enkel bij Bricoplanet met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
1: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
2: De tijdloze.

0: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we promo koken.
2: Ik heb zin in iets zomers.
1: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
2: Gazpacho met meloen? Doen!
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.

0: vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: Shh, luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
2: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
4: De tijdloze. Het is 11 uur. Goedemorgen.
5: Er komen weinig trajectcontroles bij. 2 op de 3 aanvragen voor trajectcontroles op gewestwegen werden afgekeurd in de laatste 2 jaar. Gemeenten die zo'n trajectcontrole willen op gewestwegen moeten dat eerst aanvragen bij het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer. De voorbije 2 jaar zijn er 15 aanvragen geweest en maar 4 daarvan zijn goedgekeurd, zegt Wegen en Verkeer.
6: De eerste is van, is er daar een ongevalsproblematiek? Dus daarvoor ga ik kijken naar de ongevalsstatistiek over de laatste 3 jaar. En de tweede is, als er ongevallen gebeuren, zijn die dan te wijten aan snelheid? En daarvoor gaan we kijken naar de gemiddelde snelheid. Ligt die te hoog en gebeuren er ongevallen, dan kan zo'n aanvraag positief worden beoordeeld.
5: Vanaf volgend voorjaar moet het makkelijker worden om een verzekering op te zeggen of om over te stappen naar een andere verzekeraar. Een aangetekende brief sturen zal dan niet meer nodig zijn. Je zal het snel online kunnen regelen. Nu veranderen maar weinig mensen van verzekeraar, zegt minister van Consumentenbescherming Rob Beenders.
7: We zien dat in België slechts 5-10% per jaar verandert van verzekering. Dat betekent dat heel wat mensen vast blijven zitten bij hun huidige verzekering. Soms is dat goed, soms is dat niet goed, omdat ze niet weten dat wanneer ze vergelijken soms honderden euro's per jaar kunnen uitsparen. Omdat heel wat mensen dat ook omslachtig vinden om te veranderen van verzekering, ja, blijven ze gewoon zitten. En we willen eigenlijk zorgen dat mensen meer gaan vergelijken en ook veel makkelijker kunnen opzeggen.
5: In Marokko komt er veel kritiek op de overheid na de dodelijke oversteek van migranten naar het Spaanse Ceuta. Tienduizenden mensen probeerden vorige week om onder meer via de zee naar het Spaanse stadje te geraken dat in Marokko ligt. Meer dan 70 mensen zijn daarbij overleden, de meeste zijn verdronken. De Marokkaanse regering zei gisteravond dat het de schuld was van mensensmokkelaars die mensen foute informatie hebben gegeven. Maar veel Marokkanen kijken nu ook naar de overheid zelf, zegt correspondente Samira Jadir.
8: Deel van de Marokkanen is vooral verontwaardigd dat er zo laat een reactie kwam van de overheid. Dat er niet bijvoorbeeld een nationale rouwdag is afgekondigd voor de mensen die tijdens de oversteek zijn overleden. En dat structurele problemen niet worden opgelost, zoals jeugdwerkloosheid. Dus ze geven hoe dan ook de Marokkaanse overheid de schuld.
5: Het is heet tot 37 graden, ook veel zon, maar later op de dag kans op enkele onweersbuien. Vanavond en vannacht ook nog regen of onweer. Morgen 31 graden en onweerachtig. Vanaf woensdag stilaan minder warm.
9: De tijdloze.
10: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Nescafé Dolce Gusto. 30 capsules voor maar €6,99. Score alle aanvuldeals bij Bol.
1: Nu bij Aldi 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €6,95. Aldi, altijd slim.
0: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Douwe Egberts Aroma Rood. 6 pakken voor maar €6,99 per pak. Score alle aanvuldeals bij Bol.
2: De tijdloze.
3: Dit komt uit de jaren 60.

0: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
1: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: De tijdloze.
3: Een zee van tijdloze muziek.

0: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
1: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
0: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
2: De tijdloze. Het is 12 uur. Goedemiddag.
3: Het KMI waarschuwt voor hitte met code oranje. Behalve in West- en Oost-Vlaanderen. Het wordt wel erg warm en zonnig. En veel gebouwen zijn niet aangepast aan die hitte. En dus kan het ook binnen heel warm worden. Dat is ook zo in veel woonzorgcentra zonder airco of verkoeling. Ook bij deze bewoners van Ter Biest in Grimbergen.
4: Heel warm. Veel te warm. Well, voor mij is dat te warm genoeg. Maar mijn luiken zijn beneden. Dus de volle zon kan er niet binnen.
5: Op de kamer is het warm. Hè? Maar ja, ik heb een ventilateur, hè.
6: Oh, ik zet mijn deur open en de ventilateur is op en valt dat wel mee.
3: Twee op de drie aanvragen voor trajectcontroles op gewestwegen werden afgekeurd in de laatste twee jaar. Gemeenten die zo'n trajectcontrole willen op gewestwegen moeten dat eerst aanvragen bij Wegen en Verkeer. En de voorbije twee jaar waren er 15 aanvragen, 4 daarvan zijn goedgekeurd. Blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Anne Christiaans heeft opgevraagd. Wegen en Verkeer checkt altijd of er veel ongevallen door overdreven snelheid zijn op een bepaalde weg voor trajectcontrole kan. Maar die cijfers zeggen niet alles, zegt Christiaans.
7: Het zijn natuurlijk net die lokale besturen, die burgemeesters, die weten welke plekken in hun gemeente er veel te snel gereden wordt, waar er onveilige situaties daardoor ontstaan. Denk door het feit dat er weinig aanvragen gebeuren, dat die aanvragen wel degelijk op locaties zijn in functie van de verkeersveiligheid.
3: En in Marokko komt er veel kritiek op de overheid na de dodelijke oversteek van migranten naar het Spaanse Ceuta. Tienduizenden mensen probeerden vorige week om onder meer via de zee naar het Spaanse stadje te geraken dat in Marokko ligt. Meer dan 70 mensen zijn daarbij overleden, de meeste verdronken. De Marokkaanse regering zei gisteravond dat het de schuld was van mensensmokkelaars die mensen foute informatie hebben gegeven. Maar veel Marokkanen kijken nu ook naar de overheid zelf, zegt correspondente Samira Jadir.
8: Een deel van de Marokkanen is vooral verontwaardigd dat er zo laat een reactie kwam van de overheid. Dat er niet bijvoorbeeld een nationale rouwdag is afgekondigd voor de mensen die tijdens de oversteek zijn overleden. En dat structurele problemen niet worden opgelost, zoals jeugdwerkloosheid. Dus ze geven hoe dan ook de Marokkaanse overheid de schuld.
3: Het is zonnig en warm tot 35 graden in het binnenland, 25 aan zee. Later meer wolken en kans op onweersbuien. Morgen tot 32 graden en onweerachtig. Vanaf woensdag minder warm.
9: De tijdloze.
2: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: De tijdloze.
1: Yeah! Urenlang feesten op alleen maar de beste platen aller tijden. De tijdloze.
2: Well, I bet that you look good on the dance floor.
1: Vrijdag op de volle feesten in Lokeren. Are you ready to party?

0: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecueworst.
1: 25% op barbecueworst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: De tijdloze.
3: Dit komt uit de jaren 70.

0: Zomerhit.
1: Hallo, ik ben Mien en mijn favoriete zomerplaats is We Go Together van Grease, omdat het aan het einde van de film wordt gespeeld en iedereen is heel blij, het schooljaar is net gedaan en de zon schijnt en daarom link ik dat aan de zomer.
2: De tijdloze zomer.

0: bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar 2,50 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
2: Begin jouw grote projecten bij Bricoplanet. Op 1 en 3 augustus krijg je 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plusleden. Enkel bij Bricoplanet met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
3: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
4: De tijdloze.

0: de tijdloze.
1: Het is 1 uur. Goedemiddag. In Antwerpen is een arbeider in levensgevaar. De man van 50 was gevallen tijdens dakwerken aan de kathedraal. Hij hing vast in een veiligheidsharnas, maar hij bleef daarin na de val bewusteloos hangen. De brandweer heeft hem met een ladderwagen veilig naar beneden gebracht, zegt de politie.
2: De man heeft zelf zijn collega's nog kunnen verwittigen dat hij gevallen was, maar heeft niet meer kunnen vertellen wat er is misgegaan. Dus er is nu een perimeter ingesteld boven op dat stukje van de kathedraal om te onderzoeken wat er is misgegaan. We gaan kijken of het gerechtelijk lab ter plaatse kan komen om te zoeken naar aanwijzingen. Maar wat er echt is misgegaan, weten we niet.
1: Het KMI waarschuwt voor hitte met code oranje, behalve in West- en Oost-Vlaanderen. Het wordt erg warm en zonnig en veel gebouwen zijn niet aangepast aan die hitte. En dus kan het ook binnen heel warm worden. Dat is ook zo in veel woonzorgcentra met weinig of geen airco. En dus probeert het personeel verkoeling te voorzien, zegt begeleider Magali van woonzorgcentrum Ter Biest in Grimbergen.
3: Wij proberen in vooral te zitten waar dat heel veel koelte is, bijvoorbeeld in de eetzaal en de cafetaria. Wij komen ook rond met extra drank toe. Dus cola, aquarius, extra water, fruitsap, wat dat ze ook maar willen. In de namiddag ga ik vandaag rondgaan met ijsjes. En voor de rest proberen we voetbadjes te doen. Echt voor verkoeling zoeken eigenlijk.
1: Vanaf 1 september zal de pensioenlijn niet meer gratis zijn. Elke ochtend komen er duizenden oproepen binnen, zeker na de recente pensioenhervormingen. Maar het gratis nummer kost per jaar meer dan 1 miljoen euro voor de pensioendiensten. Om te besparen schakelen ze nu over op een standaard nummer. Voor de meeste bellers verandert er weinig.
4: Vanaf 1 september schakelen we voor de pensioenlijn over op een standaard nummer. Dat is het nummer 02-225-1765. Maar voor de meeste mensen verandert er niets. Dus de openingsuren blijven hetzelfde, de dienstverlening blijft hetzelfde en voor de meeste Belgen zitten de belminuten inbegrepen in hun vaste of mobiele abonnement.
1: En in het voetbal verlaat Koskaritsas Racing Genk voor Dortmund in Duitsland. Dortmund betaalt zowat 30 miljoen euro aan de Limburgers voor de 18-jarige Griek. Dat is een recordsom voor een uitgaande transfer bij Genk. Caritsas krijgt bij Dortmund een contract voor 5 jaar. Het is zonnig en warm tot 35 graden in het binnenland en 25 aan zee. Later meer wolken en kans op onweersbuien. Morgen tot 32 graden en onweerachtig. Vanaf woensdag minder warm.
0: De tijdloze.
5: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: bij Aldi en sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
2: Ik heb zin in iets zomers.
1: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
2: Gazpacho met meloen? Doen!

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
2: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: De tijdloze.
4: Dit komt uit de jaren 80.

0: tijdloze.
1: Live and kicking.
2: Er zijn bands die een concert spelen en er zijn bands die er één groot feest van maken. De Dropkick Murphys behoren zonder twijfel tot die tweede categorie. En dat gaan ze vandaag bewijzen op de Lokerse feesten. Pinten in de lucht dus op deze live versie van The Wild Rover.
1: Live and kicking.

0: Wat Blifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wat blief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
1: Nu bij Aldi 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldieprijs van maar €6,95. Aldi, altijd slim.
2: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
3: De tijdloze.

0: Maar 40 cent per zakje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Kidnet stelt voor het gloednieuwe Like Me assortiment. Start het schooljaar met de coolste schoolspullen.
2: Wow.
1: Pennenzakken, mappen, schriften, brooddozen en nog veel meer.
2: Oh my god, zo mooi.
1: Haal jij ook alle coole nieuwe Like Me spullen in huis?
2: Ik ben Like Me.
1: Nu overal verkrijgbaar.
0: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: De tijdloze. Het is 2:00. Goedemiddag.
4: In Antwerpen is een arbeider in levensgevaar. De man van 50 was gevallen tijdens dakwerken aan de kathedraal. Hij hing vast in een veiligheidsharnas, maar hij bleef daarin na de val bewusteloos hangen. De brandweer heeft hem met een ladderwagen veilig naar beneden gebracht, zegt de politie.
5: De man heeft zelfs zijn collega's nog kunnen verwittigen dat hij gevallen was, maar heeft niet meer kunnen vertellen wat er is misgegaan. Dus er is nu een perimeter ingesteld boven op dat stukje van de kathedraal om te onderzoeken wat er is misgegaan. We gaan kijken of het gerechtelijk lab ter plaatse kan komen om te zoeken naar aanwijzingen. Maar wat er echt is misgegaan, weten we niet.
4: Het KMI waarschuwt voor hitte met code oranje. Het wordt overal erg warm en zonnig tot 35 graden. En het is al enkele weken erg warm en droog. En daardoor zal de oogst van aardappelen kleiner zijn, maar ook die van groente en fruit. De gewassen raken vaak niet volgroeid, dus er is ook minder opbrengst. Dat zegt andijviekweker Dirk de Klerk van de Reo-veiling in Roeselare.
6: De planten krijgen stress en die gaan veel vroeger in schot dan normaal, waardoor dat ze niet meer geoogst kunnen worden of op heel laag gewicht. Ik denk dat wij op bepaalde momenten toch echt wel 75% niet meer kunnen snijden hebben, niet meer kunnen oogsten hebben. Het is wij niet alleen, het is in verschillende teelten dat we het voorkomen. Broccoli, bloemkool, prei, laten we zeggen, die zijn allemaal kleiner. Die hebben ook hittestress. Die gaan soms ook kapot tijdens de teelt, waardoor de aanvoer toch wel minder is voor de telers.
4: Door de mindere opbrengst mogen we de komende weken en maanden hogere prijzen verwachten voor groente en fruit. En in het voetbal verlaat Kos Karetsas Racing Genk voor Dortmund in Duitsland. Dortmund betaalt zowat 30 miljoen euro aan de Limburgers voor de 18-jarige Griek. Dat is een recordsom voor een uitgaande transfer bij Racing Genk. Karetsas krijgt bij Dortmund een contract voor 5 jaar. Het is zonnig en warm dus, tot 35 graden in het binnenland en 25 aan zee. Later meer wolken en kans op onweersbuien. Morgen tot 32 graden en onweerachtig, vanaf woensdag minder warm.
7: De tijdloze.
3: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen maar muziek.

0: De Tijdloze.
1: Yeah! Urenlang feesten op alleen maar de beste platen aller tijden. De Tijdloze.
2: Well, I bet that you look good on the dance floor all night long.
1: De Tijdloze Dansant. Vrijdag op de volle feesten in Lokeren.
3: Are you ready to party?

0: Passie hash, dan stuur je het vlotjes terug.
1: Sst, hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitslag. Ah, het seizoen is begonnen.
2: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Ik heb zin in iets zomers.
4: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
6: Gazpacho met meloen? Doen!
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: De tijdloze. Dit komt uit de jaren 90.

0: de tijdloos.
1: Hallo, ik ben Brits. En mijn favoriete zomerplaat is Everybody Loves the Sunshine. Omdat dat mij doet denken aan de tijden dat ik thuis in mijn zomerstoeltje zat met vrienden rondom mij. Wanneer dat de zon onderging, met een vuurtje rond ons en met marshmallows.
2: De tijdloze zomer.

0: Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, graag iets Japans.
2: Ibiza.
1: Ruim.
2: Ja, niet te groot, hè.
1: Kleurrijk.
2: Ja, met veel beige.
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
3: Oh, yellow!
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Ik heb zin in iets zomers.
4: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
6: Gazpacho met meloen? Doen!
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: De tijdloze. Het is 3:00. Goedemiddag.
8: Er komen voorlopig geen extra droogtemaatregelen. Er komt bijvoorbeeld nog geen sproeiverbod of een verbod om je auto te wassen, ondanks de droogte. Vroeger werden er sneller van die maatregelen opgelegd. Maar nu zijn we veel beter voorbereid op lange, droge periodes, zegt hydroloog Patrick Willems van de KU Leuven.
9: De eerste reden is dat we de waterschaarste situatie veel beter opvolgen. Dus terwijl we vroeger al wat sneller voorzichtigheidsmaatregelen gingen nemen, hebben we nu een meer stapsgewijze aanpak waarbij we pas maatregelen gaan nemen wanneer het echt nodig is. Een tweede reden is dat mensen toch wel de droogte wat zijn gewoon geworden en niet zoveel water meer verspillen. En een derde reden is dat we dankzij de Blue Deal ook maatregelen nemen om ons beter te wapenen tegen waterschaarste.
8: Die langdurende droogte heeft ook grote gevolgen voor de landbouw. In de Westhoek zijn de beschikbare bekkens waar water uit kan gepompt worden zo goed als leeg. Landbouwers kunnen alleen nog water uit de leien laten aanvoeren, maar dat is erg duur en dus moeten ze keuzes maken. De consument zal de gevolgen daarvan voelen, zegt landbouwer Danny Metsu uit Vlamertingen.
10: Wij hebben nog voldoende water voor onze broccoliteelt die nu volop aan de gang is, maar enkel daarvoor we gaan niet beginnen water geven aan aardappelen. Dit is gewoonweg niet verantwoord. Het is nu echt dag per dag kijken wat we gaan doen met het water die nog voorradig is. Zelfs bij maïs mag je nu zien, de maïs die in korrelvorming zit, zal er te weinig graan zijn. De graanproductie zal ook minder scoren dan voorzien. Zowel bij aardappelen, boontjes, noem maar op. Het zal van alles veel te kort zijn.
8: En ons land zal morgen tijdens een spoedzitting van Europese ministers zeggen dat tijdelijke grenscontroles invoeren moet kunnen in uitzonderlijke situaties. De Europese ministers komen samen na de migratiecrisis van vorige week in de Spaanse enclave Ceuta. Toen stroomden er duizenden migranten toe vanuit Marokko en daarbij stierven zeker al 88 mensen. Verschillende regeringen maken zich zorgen, want binnen de Europese Schengenzone van 29 landen zijn er geen grenscontroles en kan iedereen vrij reizen. Maar tijdelijke grenscontroles kunnen wel als dat nodig zou zijn, zegt onze regering nu dus als waarschuwing aan Spanje. Het is zonnig en warm tot 35 graden in het binnenland en 25 aan zee. Later meer wolken, kans op onweersbuien ook. En morgen krijgen we nog tot 32 graden maximum, blijft onweerachtig. En vanaf woensdag wordt het minder warm.
11: De tijdloze.
12: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
2: De tijdloze.
3: Dit komt uit de jaren 60.

0: werklozen.
1: Live and kicking.
2: Wie graag eens goed door elkaar geschud wordt op een supergezellig stadsfestival, zit goed bij Therapy. Ze houden van België en België van hen. Vandaag staan ze op de Lokerse feesten. Dit is Diane, helemaal live.
0: Op de tijdloze.
1: Live and kicking.
3: Live and kicking.
4: Hey, girl.

0: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecueworst.
1: 25% op barbecueworst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Shh, luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot. Het seizoen is begonnen.
3: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
5: De tijdloze.

0: Koken.
1: Ik heb zin in iets zomers.
2: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
1: Gazpacho met meloen? Doen!
2: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
3: De tijdloze. Het is 4:00. Goedemiddag.
4: Er waren meer verloren gelopen kinderen aan de kust. Want de redders hebben vorige maand meer dan dubbel zoveel meldingen gekregen in vergelijking met vorig jaar. Door het mooie zomerweer waren er ook veel meer toeristen aan zee dan vorig jaar. In juli kregen de redders meer dan 450 meldingen binnen, vooral voor verloren gelopen kinderen onder de 12 jaar. De kustreddingsdienst geeft enkele tips.
5: Hou zelf die kinderen uiteraard goed in de gaten en verwacht niet dat de redders dit voor je doen. Daarnaast heb je nog een heleboel handige hulpmiddeltjes, zoals de gratis polsbandjes die je kunt omdoen bij de kindjes, waar je naam en telefoonnummer op kunt noteren. Of je kunt een herkenningspunt afspreken met de kinderen.
4: En de redders moesten ook 230 keer zwemmers in nood helpen. Er komen voorlopig geen extra droogtemaatregelen. Er komt bijvoorbeeld nog geen sproeiverbod of een verbod om je auto te wassen, ondanks de droogte. Vroeger werden er sneller van die maatregelen opgelegd, maar nu zijn we veel beter voorbereid op lange droge periodes. En we hebben ook onze gewoontes aangepast, zegt hydroloog Patrick Willems van de KU Leuven.
6: We hadden zo'n eerste heel extreem droge zomer in 2018 en toen zagen we dat heel veel mensen nog hun gazon probeerden groen te houden. Ondertussen begrijpen mensen van, kijk, je moet eigenlijk geen zuiver drinkbaar water gaan geven aan de gazon. En we zien dat het piekverbruik van drinkwater echt wel een stukje lager ligt dan het vroeger was. En zolang dat drinkwaterverbruik niet hoog piekt, hoeven we eigenlijk niet meer naar een sproeiverbod te gaan.
4: In Nederlands Limburg is een grote bosbrand uitgebroken. Het vuur werd rond 12 uur vanmiddag ontdekt in een natuurgebied in de gemeente Venray. De brand woedt hoog in de bomen en kan zich via de toppen snel verspreiden. En dat maakt het blussen lastig, zegt de brandweer.
7: De situatie is dat er een zeer grote brand is in het natuurgebied de Rosmolen. De wind is aan het aanwakkeren en de brand breidt zich op dit moment nog uit. Ja, de brand is extra moeilijk omdat het vuur in het kroonvuur, noemen we dat, hoog in de bomen zit, moeilijk te bestrijden is. En met de wind die erbij komt, is het nog lastiger.
4: Een camping in de buurt wordt momenteel ontruimd en het treinverkeer tussen Nijmegen en Venray in Nederland is stilgelegd. En bij een Oekraïnse aanval op de zuidelijke Russische regio Krasnodar aan de Zwarte Zee zijn minstens 6 mensen gestorven, onder wie 3 kinderen. Er vielen ook zo'n 40 gewonden. Volgens de plaatselijke autoriteiten was het een doelgerichte aanval van het Oekraïnse regime op de burgerbevolking, die niets te maken heeft met militaire infrastructuur. Het is zonnig en warm tot 35 graden in het binnenland, 25 graden maximum aan zee. Later meer wolken en kans op onweer, morgen tot 32 graden en ook onweerachtig vanaf woensdag frisser.
8: De tijdloze.
3: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: De tijdloze.
1: Yeah!
2: Urenlang feesten op alleen maar de beste platen aller tijden. De tijdloze.
3: Well, I bet that you look good on the dance floor. All night long.
2: De tijdloze dansen. Vrijdag op de volle feesten in Lokeren.
4: Are you ready to party?

0: Een sappig tussendoortje delen, dat kan tellen.
1: Het zal wel zijn, it takes two to mango, hè?
0: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
2: De tijdloze live.

0: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
1: De tijdloze live.

0: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
1: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
2: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
1: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
3: De tijdloze.
4: Dit komt uit de jaren 90.

0: Feitloos.
1: Hallo, ik ben Ans. Ik woon in Homburg en mijn favoriete zomerplaat is Mascanada van Sergio Mendes. Want als ik dat liedje luister, dan heb ik hetzelfde gevoel als wanneer ik buiten zit. Het is bewolkt en plots breekt de zon door de wolken en het zonlicht straalt op mij.
2: De tijdloze zomer.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
2: De tijdloze. Het is 5:00. Goedemiddag.
3: Er waren meer verloren gelopen kinderen aan de kust. De redders hebben vorige maand meer dan dubbel zoveel meldingen gekregen in vergelijking met vorig jaar. Door het mooie zomerweer waren er ook veel meer toeristen aan zee. In juli kregen de redders meer dan 450 meldingen binnen, vooral voor verloren gelopen kinderen onder de 12 jaar. De kustreddingsdienst geeft nu enkele tips.
4: Hou zelf die kinderen uiteraard goed in de gaten en verwacht niet dat de redders dit voor je doen. Daarnaast heb je nog een heleboel handige hulpmiddeltjes, zoals de gratis polsbandjes die je kunt omdoen bij de kindjes waar je naam en telefoonnummer op kunt noteren. Of je kunt een herkenningspunt afspreken met de kinderen.
3: Op de meeste plaatsen in het land is vanaf vandaag het bouwverlof voorbij en op een hete en zonnige dag als vandaag is het extra lastig om te werken. Dat is ook zo op de werf van het nieuwe VRT-gebouw, waar er aangepast gewerkt wordt, zegt de hoofdwerfleider.
5: Vooral watervoorziening, meer rustpauzes en dan ook aanpassing van de werkuren. Vooral voor de specifieke werken, roofingbranden, betonstorm. Bijvoorbeeld roofingbranden, dat is een heel specifiek en hoge temperatuur met een brander natuurlijk. Voor die mensen is dat onhoudbaar. Die stoppen meestal rond 11 uur al, wat dan echt niet meer uit te houden is van de hitte. En ook betonstorm is natuurlijk ook afhankelijk van de droogte en dan droogt dan beter snel eigenlijk.
3: De Nederlandse brandweer probeert een grote bosbrand te blussen in de regio Noord-Limburg. Het vuur werd rond 12 uur vanmiddag ontdekt in een natuurgebied in de gemeente Venray. De brandweer is er met 66 voertuigen en 2 blushelikopters. De brand is moeilijk onder controle te krijgen, zegt Roel Pauw van de Nederlandse omroep NOS.
6: Er staat ongeveer 21 hectare, dat is dus ruim 40 voetbalvelden, bos in brand. En wat het blussen lastig maakt volgens de deskundigen is dat het vuur zich door de kruinen van de bomen beweegt. Het staat hier vol met hoge dennenbomen. Die zitten vol met hars en zijn droog. Dus dat brandt als een fakkel. En door de hoogte zijn die boomtoppen iets lastiger te bereiken.
3: En daarna dan naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Daar zijn de rensters onderweg in de derde etappe richting Poligny. Jonas Maas, daar rijden ze naartoe op een grillig parcours. Wat is er al gebeurd vandaag?
7: Wel, Charlotte, dat grillige parcours heeft het peloton al helemaal uit elkaar geslagen. Al in de eerste kilometers op een lange klim moest Geretrui Lorena Wiebes lossen. Zij zit intussen in een groep met nog enkele andere snelle vrouwen op meer dan 13 minuten van de kop van de wedstrijd. En dat is één renster, de Noorse kampioene Sigrid Haugseth, die net voor halfweg demareerde. Eentje is aan het proberen om naar de Noorse toe te rijden. Lotte Kopecky. Zij probeert intussen al kilometers lang een gat van een minuut dicht te rijden op de Noorse. En achter Kopecky zit in het peloton nog alle klasse mensvrouwen. En ook Marianne Vos. Als haar Visma-ploeg in de komende 30 kilometer nog naar de koplopers kan toerijden, is zij misschien wel de topkandidaat om deze etappe te winnen.
3: Dankjewel. Zonnig en warm tot 35 graden in het binnenland en 25 aan zee. Vanavond en vannacht wolken en kans op onweersbuien. Morgen tot 32 graden en onweerachtig. Vanaf woensdag tot 26 graden.
8: De tijdloze. Tijdloze.
2: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: De Tijdloze live.
1: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
2: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: De Tijdloze.
4: Dit komt uit de jaren 80.

0: tijdloze.
1: Live and kicking. Een arm rond de schouders van je beste maat en luid meebrullen met duizenden tegelijk. Dat is ongeveer wat er gebeurt wanneer de Dropkick Murphys dit straks zullen inzetten op de Lokerse feesten. Rose Tattoo, helemaal live.
0: De tijdloze.
1: Live and kicking.
2: This one's for the ladies. It's called Rose Tattoo. Get up!

0: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecueworst.
1: 25% op barbecueworst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: De tijdloze. Het is 6:00. Goedenavond.
3: Een vrouw van 75 sterft in zee. In de pannen is de vrouw rond 4:00 vanmiddag overleden. Ze was gaan zwemmen in zee en wat er precies gebeurd is, is nog niet duidelijk. Mogelijk werd ze onwel in het water of kwam ze er in de problemen, zegt burgemeester Wim Janssens.
4: De dame is in problemen geraakt in het water, momenteel onbekende reden. En volgens wat ik vernomen heb, is de dame eigenlijk overleden in het water. Dus de redders hebben haar eruit gehaald en alles gedaan om haar nog te kunnen reanimeren, maar dat is helaas niet gelukt.
3: In Nederland probeert de brandweer nog altijd een grote natuurbrand te blussen in de regio Noord-Limburg. Het vuur werd rond 12:00 vanmiddag ontdekt in de gemeente Venray, niet ver van Eindhoven. Jeroen Rijgaard, je staat er vlakbij. Het vuur is moeilijk te bestrijden, zie je?
5: Wel, de brand is in elk geval nog niet onder controle, want ik zie nog altijd rookwolken boven het bos uitstijgen. Ik sta momenteel op een spoorlijn die afgesloten is en ik zie in de verte ook water eigenlijk door de brandweer naar het bos gespoten worden. En er vliegen ook constant 3 helikopters van het Nederlandse leger af en aan met daaronder waterzakken. Op dit moment staat zo'n 21 hectare in brand. En de bedoeling is om die brand niet verder te laten uitbreiden. Maar of ze hem echt gaan kunnen blussen, dat is absoluut nog niet zeker. Want het is een felle brand die in de boomtoppen zit. Het is ook lichtjes beginnen waaien. En daardoor is het dus bijzonder moeilijk om dat vuur uit de bomen te krijgen.
3: Door de hitte hebben deze zomer al meer mensen op vakantie in het buitenland medische hulp nodig gehad dan vorig jaar. Reisbijstandsorganisatie Europe Assistance meldt bijna 30% meer medische dossiers dan vorig jaar. Touring ruim 16%. Het gaat vooral over gezondheidsproblemen door te weinig te drinken. Er zijn ook meer mensen met maag-darmproblemen op vakantie door eten dat sneller bederft door de warmte. De Noorse Sigrid Hauxet heeft de 3e etappe gewonnen in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen en wordt ook de leider in het klassement. En Jonas Maas, Lotte Kopecky kwam wel dichtbij.
6: Ja, een halve wedstrijd lang zelfs heeft Lotte Kopecky geprobeerd om naar die hele sterke Hauxet te rijden. Het was echt een strijd vrouw tegen vrouw. Ze kwam zelfs op 10 seconden in het slot van de etappe, maar dan brak de veer bij Kopecky. Al is overwinning voor die Hauxet wel meer dan verdiend, want ze reed zelf bijna 90 kilometer solo in een heel lastige etappe, waar een deel van het peloton met vooral veel sprinters al op de eerste lange klim van de dag liever minuten verloren. De klassementsvrouwen hebben onderweg al wat prikjes uitgedeeld, maar alles kwam weer samen en het viel dan ook stil in de groep met de favorieten. En dat was precies wat Hauxet en achtervolger Kopecky nodig hadden om te kunnen strijden voor die dagzegen. Al moest Kopecky wel nog altijd dus naar die Noorse kampioenen kunnen rijden en dat lukte dus net niet. De Belgische kon Hauxet bijna aanraken, het gat werd dan toch opnieuw groter. En zo kon de Noorse kampioene Sigrid Hauxet haar mooiste overwinning boeken met de gele trui er dan nog eens bovenop.
3: Het is zonnig en warm tot 35 graden. In het binnenland 25 aan zee vanavond en vannacht wolken en kans op onweersbuien. Morgen tot 32 graden en onweerachtig. Vanaf woensdag tot 26 graden nog.
2: Dit is de tijdloze. Are you ready to
7: party? Ja, geen vakantie voor DJ 44 dit jaar, want hij moet hier elke dag van de zomer aan de slag. DJ 44 in de mix om jullie gewoon aan het dansen te krijgen. Vanaf 6:00 op de tijdloze elke zomerdag dus. Vandaag met platen van onder andere Jimmy Eat World, Blondie, Devo, maar eerst een beetje New Wave van de geweldige Joy Division. Dit is Transmission.
8: De tijdloze dansen.

0: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
1: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
0: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen. We're about ready to have a

0: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
1: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
2: Code yellow!
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Ik heb zin in iets zomers.
3: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
5: Gazpacho met meloen? Doen!
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
6: DSM.
7: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken.
6: DSM Keukens.
7: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
8: Are you ready to party?
9: De tijdloze dansen.

0: luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: De tijdloze. Het is 7:00. Goedenavond.
3: Een vrouw van 75 sterft in zee. In de pannen is de vrouw rond 4:00 vanmiddag overleden. Ze was gaan zwemmen in zee en wat er precies gebeurd is, is nog niet duidelijk. Mogelijk werd ze onwel in het water of kwam ze in moeilijkheden, zegt burgemeester Wim Janssens.
4: De dame is in problemen geraakt in het water, momenteel onbekende reden. En volgens wat ik vernomen heb, is de dame eigenlijk overleden in het water. Dus de redders hebben haar eruit gehaald en alles gedaan om haar nog te kunnen reanimeren, maar dat is helaas niet gelukt.
3: De vrouw is voorlopig nog niet geïdentificeerd. Op hetzelfde moment is ook een man uit zee gered in de pannen op een andere plaats. Het is nog niet duidelijk hoe hij in de problemen kwam. De verkoop van benzineauto's in ons land is de voorbije maand heel sterk teruggevallen, blijkt uit cijfers van Febiac. In de eerste 6 maanden van dit jaar hadden benzineauto's nog een marktaandeel van 42%. In de afgelopen maand juli was dat nog maar 24%. En de daling is vooral te verklaren door de vele bedrijfswagens die om fiscale redenen vooral elektrisch zijn. Maar opvallend is ook de stijging van het aantal zelfopladende hybride auto's, dus zonder stekker. In Nederland probeert de brandweer nog altijd een grote natuurbrand te blussen in de regio Noord-Limburg. Het vuur werd rond 12:00 vanmiddag ontdekt in de gemeente Venraai, niet ver van Eindhoven. Jeroen Rijgaard is vlakbij en ziet dat het vuur moeilijk te bestrijden is.
5: De brand is in elk geval nog niet onder controle, want ik zie nog altijd rookwolken boven het bos uitstijgen. Ik sta momenteel op een spoorlijn die afgesloten is en ik zie in de verte ook water eigenlijk door de brandweer naar het bos gespoten worden. En er vliegen ook constant 3 helikopters van het Nederlandse leger af en aan met daaronder waterzakken. Op dit moment staat zo'n 21 hectare in brand en de bedoeling is om die brand niet verder te laten uitbreiden. Maar of ze hem echt gaan kunnen blussen, dat is absoluut nog niet zeker, want het is een felle brand die in de boomtoppen zit. Het is ook lichtjes beginnen waaien en daardoor is het dus bijzonder moeilijk om dat vuur uit de bomen te krijgen.
3: In de Ronde van Frankrijk voor vrouwen heeft de Noorse Sigrid Haugset de 3e etappe gewonnen na een solo van bijna 90 kilometer. Haugset pakt ook de gele leiderstrui. Lotte Kopecky ging in de tegenaanval en kwam nog tot op 10 seconden, maar ze moest uiteindelijk tevreden zijn met de 2e plaats.
6: Ja, vooral teleurgesteld dat ik er net niet bij geraakt was. Ik had dat ik mijn inspanning heel goed indelen was en dat ik stuk bij stuk korter kwam. Ik zag ze voor me rijden en ik dacht van oké, ik ben een paar kilometer ben ik erbij. En dan begon mijn benen in de kramp te schieten. En dan kunt je gewoon niet meer duwen.
3: En voetbalclub Antwerp heeft een nieuwe trainer. De Duitser Marvin Komper tekende contract voor 2 seizoenen. Hij is 41 jaar en komt over van het Zwitserse St. Gallen, waar hij de voorbije 2 seizoenen assistent was. Komper wordt zo voor het eerst in zijn carrière hoofdtrainer. Zonnig en warm nog, vanavond en vannacht wolken en kans op onweersbuien. Morgen tot 32 graden en onweerachtig. Vanaf woensdag wordt het frisser tot 26 graden.
2: De tijdloze zomer. Een hele zomer lang alleen muziek.

0: 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €6,95. Aldi, altijd slim.
1: De tijdloze.
2: Dit komt uit de jaren 80.

0: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Kidnet stelt voor het gloednieuwe Like Me assortiment. Start het schooljaar met de coolste schoolspullen.
2: Wow.
1: Pennenzakken, mappen, schriften, brooddozen en nog veel meer.
2: Oh my god, zo mooi.
1: Haal jij ook alle coole nieuwe Like Me spullen in huis?
2: Ik ben Like Me.
1: Nu overal verkrijgbaar.
0: Vul je voorraad dierenvoeding makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Shiba Megapack 50x50 gram, nu voor maar 40 cent per zakje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
4: De tijdloze.

0: De tijdloze.
1: De tijdloze.
2: 8:00, een heel goedenavond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Een vrouw is in de pannen overleden nadat ze in een bewaakte zwemzone in zee in de problemen kwam. Het is niet duidelijk of ze onwel werd of in de problemen kwam tijdens het zwemmen. De redders grepen wel meteen in. Ze haalden haar uit het water, maar konden niets meer voor haar doen. Het is nog niet duidelijk wie de vrouw is. Op hetzelfde moment werd ook een man in de pannen uit het water gered. Hij stelt het goed. Ook bij hem is niet duidelijk wat er juist is gebeurd. In Nederland probeert de brandweer nog altijd een grote natuurbrand onder controle te krijgen in Noord-Limburg. Het vuur werd rond 12 uur vanmiddag ontdekt in een natuurgebied met veel dennenbomen, zo'n 25 kilometer ten oosten van de stad Eindhoven. Er is al 21 hectare bos afgebrand, dat zijn zo'n 40 voetbalvelden. De brandweer doet er alles aan om het vuur te stoppen, maar dat is moeilijk, vertelt Daniel Engels van de veiligheidsregio Noord-Limburg.
3: Dat heeft te maken met kroonvuur, dat is eigenlijk vuur wat zich in de toppen van de bomen bevindt. En dat maakt het heel moeilijk om het te blussen. En ook is de kans op uitspringen daarvan heel groot. Niet uitbreiden, dat is pre. Daarna volgt natuurlijk ook het blussen. Maar dat gaat wel nog echt uren en uren duren. Dat is niet zomaar uit.
2: Een camping is uit voorzorg ontruimd door de vele rook. En er rijden al zeker tot 11 uur vanavond geen treinen in de buurt van die bosbrand. Op de E17 richting Kortrijk start op dit moment wegenwerken die veel hinder gaan geven. En dat tot het einde van deze week, tot zondag. Wegen en verkeer vernieuwd ter hoogte van de verkeerswisselaar van Zwijnaarden in Oost-Vlaanderen 1 kilometer wegdek. De oude asfaltlaag wordt vervangen door een nieuwe en er komen ook nieuwe wegmarkeringen. De werken geven hinder, zegt chef Schoenmakers van Wegen en Verkeer.
4: Om die werken te kunnen uitvoeren, zullen we het verkeer op een verminderd aantal rijstroken moeten zetten. Dus vanaf vanavond tot zaterdagavond zal het verkeer richting Kortrijk over 2 versmalde rijstroken rijden. En vanaf zaterdagavond tot zondagavond zelfs 1 versmalde rijstrook. Daarnaast zal er in de werfzone ook een snelheidsbeperking gelden van 50 km per uur voor de veiligheid van zowel de weggebruiker als de arbeiders.
2: En voetbalclub Antwerp heeft een nieuwe trainer. De Duitser Marvin Komper tekent een contract voor 2 seizoenen. Komper is 41 en was de voorbije 2 seizoenen assistent bij het Zwitserse St. Gallen. Hij wordt nu dus voor het eerst in zijn carrière hoofdtrainer. Het is bewolkt met lokaal kans op een onweer vannacht. Het blijft wel zacht bij temperaturen tussen 18 en 23 graden. Morgen opnieuw een warme dag tot 32 graden met kans op buien en onweer. Woensdag halen we nog 26 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: De tijdloze zomer. Een hele zomer lang alleen muziek.

0: tijdloos.
1: Hallo, ik ben Karen en ik kies voor I'm So Excited van de Pointer Sisters. Ik vind dat nog altijd een geweldige plaat. En of het nu regent of de zon schijnt in de zomer, ik vind dat het altijd werkt. Of je nu moe bent of juist heel erg energiek, zorg altijd toch dat je de dansvloer opvliegt.
2: De tijdloze zomer.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: 9 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Een vrouw uit Turnhout in de Antwerpse Kempen is bijna opgelicht via een online sollicitatie. Ze had gereageerd op een valse vacature voor een job in een kinderdagverblijf. En voor ze kon solliciteren, moest ze €3 betalen, zogezegd voor een uniform voor haar proefdag. Criminelen geraakten zo aan haar bankgegevens. Gelukkig greep de bank op tijd in voor er geld kon worden gestolen, zegt het slachtoffer Kim Verbeek.
3: Ze zouden aan alles hebben gekund. Ook mijn zicht en mijn spaarrekening. Ik woon aan heel mijn bank heb eigenlijk. Ik was wel geschrokken natuurlijk. Hè. Dat was de eerste keer. Ja, ik zeg het, ik ben meestal alert voor zo'n dingen. Maar ja, nu blijkbaar niet alert genoeg.
2: Kim heeft intussen ook een klacht ingediend bij de politie. Er zouden minstens 4 andere mensen op dezelfde valse vacature hebben gereageerd. In het zuiden van Rusland zijn zeker 7 doden, onder wie 3 kinderen en 40 gewonden gevallen in een populaire badplaats aan de Zwarte Zee. Een drone is er neergestort op het strand. Volgens Rusland gaat het om een Oekraïense drone. Het is niet duidelijk of de drone is neergehaald door Rusland. Oekraïne zelf heeft nog niet gereageerd. In Oekraïne zijn dan weer 3 mensen omgekomen bij een Russische aanval op een tankstation, onder wie een jongen van 8 jaar. Op de E17 richting Kortrijk zijn grote wegenwerken gestart ter hoogte van de verkeerswisselaar van Zwijnaarden in Oost-Vlaanderen. Wegen en Verkeer vernieuwt daar het wegdek en brengt nieuwe wegmarkeringen aan. En dat zal je merken, zegt Jeff Schoenmakers van Wegen en Verkeer.
4: Om die werken te kunnen uitvoeren, zullen we het verkeer op een verminderd aantal rijstroken moeten zetten. Dus vanaf vanavond tot zaterdagavond zal het verkeer richting Kortrijk over 2 versmalde rijstroken rijden. En vanaf zaterdagavond tot zondagavond zelfs 1 versmalde rijstrook.
2: En kikkererwten groeien dit jaar opvallend goed in ons land. Dat heeft alles te maken met de droge en hete zomer. Andere boeren hebben het moeilijk om hun gewassen te laten groeien, maar voor kikkererwten zijn deze omstandigheden ideaal. De peulvrucht komt oorspronkelijk uit het Midden-Oosten, maar wordt sinds enkele jaren ook in Vlaanderen meer en meer geteeld. Door het warme weer is de oogst dit jaar ook uitzonderlijk vroeg, vertelt teler Thomas Truijs.
5: Normaal gezien oogsten we dit eind augustus, begin september, maar we zijn vandaag een maand vroeg. Wat echt wel uitzonderlijk is. Tot 10 jaar terug werd er in de Provence rond de Middellandse Zee werd er begin augustus, eind juli geoogst. Vandaag is dat natuurlijk met de klimaatverandering ook wel iets wat vervroegd. Ja, eigenlijk kunnen we zeggen dat we vandaag een beetje in het klimaat van 10 jaar terug in het zuiden van Frankrijk terechtgekomen zijn.
2: Het is bewolkt met lokaal kans op een onweer vannacht. Het blijft wel zacht bij temperaturen tussen 18 en 23 graden. Morgen opnieuw een warme dag tot 32 graden met kans op buien en een onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: De tijdloze zomer. Een hele zomer lang alleen muziek.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: 10 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Het is nog altijd niet duidelijk wat de natuurbrand heeft veroorzaakt in Noord-Limburg in Nederland, op 25 kilometer ten oosten van de stad Eindhoven. De brandweer is nog volop bezig met blussen. Er is al 21 hectare bos afgebrand. Dat zijn zo'n 40 voetbalvelden. En de brandweer heeft nog veel werk de hele nacht, zegt Danielle Engels van de veiligheidsregio Noord-Limburg.
3: De brand breidt zich nog steeds uit. In zo'n mate dat we ook nog steeds volop aan het blussen zijn. De blushelikopters zijn inmiddels gestopt. Dat kon niet meer vanwege de duisternis die nu invalt. Maar de ploegen op de grond die gaan nog door. Het blijft wel ongeveer op dezelfde plek, maar je ziet op bepaalde plekken dat het toch nog een beetje om zich heen slaat. En daar zijn we nu op aan het inzetten.
2: In de Verenigde Staten zijn voor het eerst deze zomer 2 mensen gestorven door een parasiet die hevige diarree en dus uitdroging veroorzaakt. Dat gebeurde in de Amerikaanse staat Michigan. Volgens de plaatselijke autoriteiten hadden beide liever wel ernstige andere medische aandoeningen toen ze de infectie opliepen. De voorbije weken nam het aantal besmettingen in de VS toe. Volgens de Amerikaanse gezondheidsdienst werden er tussen begin mei en eind juli nu al 6.770 bevestigde gevallen geregistreerd en zo'n 423 mensen moesten naar het ziekenhuis. De precieze oorzaak van de uitbraak blijft voorlopig onduidelijk. Bij ons zullen er de komende dagen heel wat files staan op de E17 richting Kortrijk ter hoogte van de verkeerswisselaar in Zwijnaarden in Oost-Vlaanderen. Daar wordt de oude asfaltlaag vervangen door een nieuwe en er komen ook nieuwe wegmarkeringen. Zwaar werk bij deze temperaturen, maar de hitte zal normaal gezien geen extra vertraging veroorzaken, zegt chef Schoenmakers van Wegen en Verkeer.
4: Vandaag is het warm, maar de loop van de week gaat de temperatuur wel wat zakken. We starten ook met het wegvriezen van het asfalt. Het aanleggen van het nieuwe asfalt zal later op de week zijn als de temperaturen ook wat lager zijn. Als de temperaturen zeer hoog zijn, kan het zijn dat het iets langer duurt voor het asfalt om te koelen, maar je kan wel nog steeds asfalt aanleggen.
2: De werken zullen normaal tot zondagavond duren. En kikkererwten groeien dit jaar opvallend goed in ons land en dat komt door die droge, hete zomer. Dat zijn ideale omstandigheden voor kikkererwten. De peulvrucht komt oorspronkelijk uit het Midden-Oosten, maar wordt sinds enkele jaren ook in Vlaanderen meer en meer geteeld. Thomas Truijs begon 6 jaar geleden als eerste met het telen van die kikkererwten in Vlaanderen.
5: Iedereen dacht, ja, een tropisch gewas in België zaaien. Hoe gaat dat lukken? Is toen gelukt. Toen was de oogst eind augustus. Vandaag zijn we 6 jaar verder en oogsten we op 3 augustus. Ja, eigenlijk kunnen we zeggen dat we vandaag een beetje in het klimaat van 10 jaar terug in het zuiden van Frankrijk terechtgekomen.
2: Kan lokaal fel onweren vannacht bij zachte temperaturen tussen 18 en 24 graden. Morgen wordt opnieuw warm tot 34 graden met ook nog kans op onweersbuien. Woensdag en donderdag wordt het vrij zonnig met soms wat wolken. Het wordt dan wel minder warm. Woensdag tot 26 graden, donderdag nog 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: De Tijdloze Zomer. Een hele zomer lang alleen muziek.

0: Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Een Belgische tiener van 14 is verdronken in Jeumont, vlak over de grens in Frankrijk. Dat bevestigt Buitenlandse Zaken. Volgens lokale Franse media was de jongen met vrienden aan het zwemmen in een steengroeve. En toen de tiener van een metershoge klif sprong, kwam hij vast te zitten en raakte niet meer boven water. Op de plaats waar de jongen in het water sprong, is zwemmen uitdrukkelijk verboden. De vrouw die vanmiddag stierf in de pannen terwijl ze in een bewaakte zone aan het zwemmen was in zee, was een vrouw van 79. Het is nog niet duidelijk of ze onwel werd of in de problemen raakte. De vrouw was met een vriendin op het strand. Die heeft de redders verwittigd toen ze haar vriendin niet meer zag. Zij haalde de vrouw uit het water, maar konden niets meer voor haar doen. De Nederlandse brandweer gaat nog een hele nacht blussen in het natuurgebied de Rosmolen in Noord-Limburg op 25 kilometer van de stad Eindhoven. Daar brak vanmiddag brand uit. 21 hectare bos is al opgebrand. De brandweer heeft nog werk om de brand echt onder controle te krijgen, zegt Daniel Engels van de veiligheidsregio Noord-Limburg.
3: De brand breidt zich nog steeds uit in zo'n mate dat we ook nog steeds volop aan het blussen zijn. De blushelikopters zijn inmiddels gestopt. Dat kon niet meer vanwege de duisternis die nu invalt, maar de ploegen op de grond die gaan nog door. Het blijft wel ongeveer op dezelfde plek, maar je ziet op bepaalde plekken dat het toch nog een beetje om zich heen slaat. En daar zijn we nu op aan het inzetten.
2: De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. En in de Verenigde Staten zijn voor het eerst deze zomer 2 mensen gestorven door een parasiet die hevige diarree en dus uitdroging veroorzaakt. Dat gebeurde in de Amerikaanse staat Michigan. Volgens de plaatselijke autoriteiten hadden beide wel ernstige andere medische aandoeningen toen ze de infectie opliepen. De voorbije weken nam het aantal besmettingen in de VS toe. Volgens de Amerikaanse Gezondheidsdienst werden er tussen begin mei en eind juli nu al 6.707 bevestigde gevallen geregistreerd. En zo'n 423 mensen moesten naar het ziekenhuis. De precieze oorzaak van de uitbraak blijft voorlopig onduidelijk. Het kan lokaal fel onweren vannacht bij zachte temperaturen tussen 18 en 24 graden. Morgen wordt warm tot 34 graden, met ook nog kans op onweersbuien. Woensdag en donderdag zonnig, met soms wat wolken. Het wordt dan minder warm. Woensdag tot 26 graden, donderdag nog 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: De Tijdloze Zomer. Een hele zomer lang alleen muziek.

0: Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 1 uur. Goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Jeumont, vlak over de grens in Frankrijk, is een Belgische jongen van 14 jaar verdronken. Dat bevestigt Buitenlandse Zaken. De jongen zou met vrienden gaan zwemmen zijn in een steengroeve. Na een sprong van een metershoge klif zou hij in de problemen geraakt zijn. Op de plaats waar de jongen in het water sprong, is zwemmen uitdrukkelijk verboden. In Vlaanderen is vorig jaar in totaal ruim 44 hectare bos gekapt zonder vergunning. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Omgeving Jo Broens van CD&V. Die werden opgevraagd door Vlaams parlementslid Andy Pieters van N-VA. De gemeenten waar het meest illegaal ontbost is, liggen in Limburg. Het gaat om Beringen, Hechtel, Exel en Kinrooi. Andy Pieters pleit voor strengere straffen voor wie illegaal bos kapt. De Nederlandse brandweer moet nog heel de nacht blussen in het natuurgebied de Rosmolen in Noord-Limburg, nabij de stad Eindhoven. Daar brak de voorbije dag een grote natuurbrand uit. Die brand is nog altijd niet helemaal onder controle, maar huizen in de buurt worden niet bedreigd. In totaal is er een gebied van 21 hectare verwoest. Over de oorzaak van de brand is er nog geen duidelijkheid, zegt Danielle Engels van de lokale overheid.
3: Wij zijn op dit moment ook echt bezig om de brand te blussen. En het onderzoek naar de brand dat vindt pas later plaats, dus daar kunnen wij nu nog niks over zeggen. In het gebied zijn gelukkig weinig huizen. De huizen die daar staan, die worden nu totaal niet bedreigd. De verwachting is ook niet dat die bedreigd gaan worden.
2: In Venezuela heeft de overheid het dodental na de aardbevingen van eind juni bijgesteld naar 6.125. Bij een vorige telling was er nog sprake van ruim 5.500 doden. Bij de ramp raakten ook duizenden mensen gewond. De schade na de twee bevingen wordt geschat op zo'n 20 miljard dollar. Honderden gebouwen raakten beschadigd en ook heel wat mensen zijn hun huis kwijt. Zo'n 24.000 mensen zouden dakloos geworden zijn. Er zijn ook nog steeds wat slachtoffers of nog heel wat slachtoffers vermist. Daar lopen de schattingen uiteen. Experten spreken mogelijk over 10.000 vermisten. En dan nog het weer. Vannacht lokaal kans op onweer bij temperaturen tot 24 graden. Na de ochtend opnieuw warm weer tot 34 graden. Met ook nog kans op onweersbuien. Meer op veertiennieuws.be.
0: De tijdloze.
1: Niet kapot te krijgen.

0: Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 2:00, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Jeumont, vlak over de grens in Frankrijk, is een Belgische jongen van 14 jaar verdronken. Dat bevestigt Buitenlandse Zaken. De jongen zou met vrienden gaan zwemmen zijn in een steengroef. Na een sprong van een metershoge klif zou hij in de problemen geraakt zijn. Op de plaats waar de jongen in het water sprong, is zwemmen uitdrukkelijk verboden. De Nederlandse brandweer moet nog heel de nacht nablussen of blussen in het natuurgebied de Rosmolen in Noord-Limburg, nabij de stad Eindhoven. Daar brak de voorbije dag een grote natuurbrand uit. Die brand is nog niet helemaal onder controle, maar huizen in de buurt worden niet bedreigd. In totaal is er een gebied van 21 hectare verwoest. Over de oorzaak van de brand is er nog geen duidelijkheid, zegt Danielle Engels van de lokale overheid.
3: Wij zijn op dit moment ook echt bezig om de brand te blussen. En het onderzoek naar de brand dat vindt pas later plaats, dus daar kunnen wij nu nog niks over zeggen. In het gebied zijn gelukkig weinig huizen. De huizen die daar staan, die worden nu totaal niet bedreigd. De verwachting is ook niet dat die bedreigd gaan worden.
2: In een dorp in het Franse departement Gironde zijn in totaal zo'n 400 granaten en andere munitie uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het dorp werd 2 weken geleden ontruimd vanwege de hevige bosbranden in de regio. Het werd zwaar getroffen door de branden. Meer dan 180 huizen gingen in vlammen op. En door de ravage kwamen ook de granaten aan de oppervlakte. Toen de natuurbrand door het dorp trok, werden af en toe explosies gehoord. De brandweer dacht eerst dat het om gasexplosies ging, maar mogelijk ging het dus ook om granaatontploffingen. De munitie is intussen verzameld en zal onschadelijk gemaakt worden. En in Vlaanderen is vorig jaar in totaal ruim 44 hectare bos gekapt zonder vergunning. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Omgeving Jo Broens van CD&V. Die werden opgevraagd door Vlaams parlementslid Andy Pieters van N-VA. De gemeenten waar het meest illegaal ontbost is, liggen in Limburg. Het gaat om Beringen, Hechtel-Exel en Kinrooi. Andy Pieters pleit voor strengere straffen voor wie illegaal bos kapt. En dan nog het weer. Vannacht lokaal kans op onweer bij temperaturen tot 24 graden. Na de ochtend opnieuw warm weer tot 34 graden. Met ook nog kans op onweersbuien. Meer op 14nieuws.be.